0: Hey, zeg, heb je al gehoord van de grootste kraker van het jaar?
1: Ja, den uil zat in den oog.
0: Nee, dat is een zakje smis dat onder een stoomwals komt, hè, hoe is ie?
2: Die gek.
3: Als je dan zo flauw bent, neem je toch gewoon een hartig zakje smis tussendoor.
0: Juist, en als de luisteraars en toehorende, oftewel het toehorende luistervolk, ook een flauwe mop kan maken, dan komt dat en dan kan je die opsturen ook.
2: En dan kan je een zakje smis winnen.
4: Of een reis naar Londen.
2: Of een reis naar Schiermonnikoog.
4: Of een opwindmuis of zo.
2: En sowieso een affiche, zolang de voorraad strekt.
0: Op het zakje smis staat het wat en het hoe.
4: Goeie smisdag.